daarom is zijn ziel steeds in God. De Heer geeft hem zijn genade en deze genade onderricht de ziel in allerlei goede dingen en geeft haar de kracht om in het goede te blijven. Hij ziet het kwaad, maar dit raakt zijn ziel niet, want de genade van de Heilige Geest is met hem en behoedt hem voor elke zonde. Hij is in vrede en bidt gemakkelijk tot God. De Heilige Geest bemint de ziel van de gehoorzame mens en daarom zal hij de geest spoedig leren kennen en de gave van het gebed van het hart ontvangen. De gehoorzame mens heeft zich aan de goddelijke wil overgegeven en daarvoor wordt hem vrijheid en rust in God geschonken en hij bidt met een zuivere geest. Trotse en ongehoorzame mensen kunnen niet zonder verstrooiing bidden, zelfs al beoefenden zij een strenge ascese. Zij weten noch hoe de genade werkzaam is, noch of de Heer hun zonde vergeven heeft. Maar de gehoorzame mens weet zeker dat de Heer hem zijn zonde vergeven heeft, omdat hij de Heilige Geest in zijn ziel hoort. De gehoorzaamheid is niet slechts nodig voor monniken, maar voor elke mens. Zelfs de Heer was gehoorzaam. Trotse en eigenmachtige mensen geven de genade geen kans om in hen te leven. En daarom hebben zij nooit vrede in hun ziel, terwijl de genade van de Heilige Geest gemakkelijk binnengaat in de ziel van een gehoorzaam mens en hem vreugde en rust schenkt. Alle mensen zoeken rust en vreugde, maar slechts weinigen weten waar zij vreugde en rust kunnen vinden en wat er nodig is om die te bereiken. Al sinds 35 jaar zie ik een monnik die steeds blij gestemd is in zijn ziel en die een innemend gezicht heeft, ook al is hij oud. En dit komt omdat hij van de gehoorzaamheid houdt en zijn ziel zich heeft overgegeven aan de wil van God. Hij maakt zich nergens zorgen om, maar zijn ziel heeft de Heer lief en schouwt hem. Wie zelfs maar in geringe mate de genade in zich draagt, onderwerpt zich met vreugde aan elk gezag. Hij weet dat God zowel de hemel als de aarde, als ook de onderwereld bestuurt, en ook zijn eigen leven en zijn zaken en alles wat er op de wereld is, en daarom is hij altijd rustig. De gehoorzame mens heeft zich aan de wil van God overgegeven en vreest de dood niet, omdat zijn ziel eraan gewend is met God te leven en hem lief heeft. Hij heeft zijn eigen wil afgesneden en daarom heeft hij noch in zijn ziel, noch in zijn lichaam die strijd die de ongehoorzame en eigenzinnige mens kwelt. De waarlijk gehoorzame mens haat zijn eigen wil en houdt van zijn geestelijke vader en hiervoor ontvangt hij de vrijheid om God met een zuivere geest te aanbidden. En zijn ziel schouwt God onbelemmerd, zonder gedachten, en verblijft vreedzaam in hem. Hij bereikt de liefde voor God snel, dankzij zijn nederigheid en dankzij de gebeden van zijn geestelijke vader. Ons leven is eenvoudig, maar wijs. De moeder Gods heeft tegen de heilige Serafim gezegd: geef hen, de monialen, een gehoorzaamheid en wie de gehoorzaamheid en de wijsheid zullen bewaren, die zullen met jou zijn en dicht bij mij. U ziet hoe eenvoudig de verlossing is. Maar de wijsheid verwerft men slechts na een lange ervaring. God verleent haar omwille van de gehoorzaamheid. De Heer heeft de gehoorzame ziel lief en als hij lief heeft, zal hij haar alles geven wat zij maar aan God vraagt. Evenals vroeger luistert de Heer ook nu nog naar onze gebeden en verhoort hij onze verzoeken. Waarom hebben de heilige vaders de gehoorzaamheid boven het vasten en het bidden gesteld? Omdat de ascese zonder gehoorzaamheid ijdelheid voortbrengt. Maar de gehoorzame novice doet alles zoals

0: het hem gezegd wordt en hij heeft geen aanleiding om trots te zijn. Bovendien heeft de gehoorzame mens zijn eigen wil in alles afgesneden en luistert hij naar zijn geestelijke vader. En daarom is zijn geest vrij van elke zorg en bidt hij onverstrooid. De gehoorzame mens heeft slechts God en het woord van zijn overste in zijn gedachten. Maar de geest van de ongehoorzame mens wordt in beslag genomen door allerlei zaken en door kritiek op zijn overste en daarom kan hij God niet schouwen. Ik heb een novice gezien die een moeilijke taak moest uitvoeren. Hij bezat de gave van het gebed van het hart en de Heer gaf hem tranen om voor heel de wereld te bidden. De hegumen Andrei zei tegen hem: "Dit is jou geschonken omwille van jouw gehoorzaamheid." Door de gehoorzaamheid wordt de mens behoed voor de trots. Omwille van de gehoorzaamheid wordt het gebed geschonken. En omwille van de gehoorzaamheid wordt ook de genade van de Heilige Geest geschonken. Kijk, daarom is gehoorzaamheid meer dan vasten en gebed. Als de gevallen engelen de gehoorzaamheid hadden bewaard, dan zouden ze in de hemelen wonen en de Heer lof zingen. En als Adam de gehoorzaamheid had bewaard, dan zou ook hij met zijn nakomelingschap in het paradijs hebben gewoond. Maar zelfs nu is het mogelijk het paradijs door berouw terug te vinden. De Heer heeft ons zeer lief, ondanks onze zonden. Mits wij nederig worden en onze vijanden lief hebben. Maar wie zijn vijanden niet lief heeft, kan geen vrede hebben, ook al zou men hem in het paradijs plaatsen. Beste luisteraars, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing over het leven van de heilige Siloam de Atoniet en gaan volgende keer verder met hoofdstuk 16 over de geestelijke strijd. We hopen dat deze lezing u veel deugd gedaan heeft, wensen u nog een gezegende avond en tot een volgende keer.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd. Van Genesis tot Apocalyps.
1: Beste luisteraars, hartelijk welkom in Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 243 van ons leesjaar. En wij lezen Jeremia hoofdstukken 28 en 29, Daniël hoofdstukken 10 en 11 en Spreuken hoofdstuk 16, versen 13 tot en met 16. Hiervoor gebruiken wij de Widibordvertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma ook terugvinden op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, wij lezen in deze tijdsperiode ballingschap voornamelijk uit de profeten. En gisteren lazen wij in de profeet Jeremia hoe God hem opdroeg om een juk op zijn schouders te leggen. Vandaag wordt dit juk door een valse profeet van zijn schouders gerukt en gebroken. In de profeet Daniël beginnen wij aan een nieuw visioen. En dan lezen wij ook uit Spreuken. Maar eerst gaan wij samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Jeremia hoofdstuk 28. Jeremia en Chananja. Toen Sedekia pas koning van Juda was, in de vijfde maand van het vierde jaar, zei de profeet Chananja, zoon van Azur uit Gibeon, in het bijzijn van de priesters en het hele volk, in het huis van de Heer, tegen mij. Zo spreekt de Heer van de machten, de God van Israël. Ik breek het juk van de koning van Babel. Binnen 2 jaar breng ik al de schatten die koning Nebukadnessar van Babel uit de tempel van de Heer heeft meegenomen, hier terug. Ook Jechonia, zoon van Joachim, de koning van Juda, en alle ballingen van Juda breng ik uit Babel naar deze plaats terug. Godspraak van de Heer. Want ik breek het juk van de koning van Babel. Toen richtte de profeet Jeremia zich in tegenwoordigheid van de priesters en van iedereen die in het huis van de Heer was, tot de profeet Chananja en zei: Moge de Heer dat doen, dat de Heer al uw voorspellingen in vervulling laat gaan en de tempelschatten en de ballingen uit Babel terugbrengt. Maar luister nu ook eens naar wat ik u en alle aanwezigen ga zeggen. De profeten die mij en u zijn voorgegaan, hebben machtige landen en grote rijken steeds oorlog, honger en pest aangekondigd. Kondigt een profeet dus heil aan, dan kan hij pas als gezondene van de Heer erkend worden, wanneer zijn woord in vervulling is gegaan. Daarop rukte de profeet Chananja Jeremia het juk van de nek, brak het in stukken en zei tegen alle aanwezigen: Zo spreekt de Heer. Zo breek ik het juk van koning Nebukadnessar van Babel. Binnen 2 jaar neem ik het van alle volken af. De profeet Jeremia vervolgde toen zijn weg. Maar kort nadat de profeet Chananja dat juk had gebroken, kwam het woord van de Heer tot Jeremia. Ga naar Chananja en zeg hem: Zo spreekt de Heer. Een houten juk hebt u gebroken. Een ijzeren juk komt ervoor in de plaats. Want zo spreekt de Heer van de machten, de God van Israël. Een ijzeren juk leg ik alle volken op. Zij zullen zich moeten onderwerpen aan koning Nebukadnessar van Babel. Zelfs over de wilde dieren geef ik hem macht. En tegen Chananja zelf zei Jeremia: Luister goed, Chananja. De Heer heeft u niet gezonden. U wekt bij dit volk ijdele hoop. Daarom, zo spreekt de Heer, vaag ik u weg van de aarde. Nog dit jaar zult u sterven, omdat u opstand tegen de Heer hebt gepreekt. En de profeet Chananja stierf in de 7e maand van dat jaar. Hoofdstuk 29. Brief aan de ballingen. Dit is de tekst van de brief die de profeet Jeremia vanuit Jeruzalem stuurde aan de belangrijkste oudsten in ballingschap, aan de priesters, aan de profeten en aan alle mensen die Nebukadnessar naar Babel had gevoerd. Koning Jechonja, de koningin moeder, de hovelingen, de edelen van Juda en Jeruzalem, de smeden en de slotenmakers waren toen al weg uit Jeruzalem. Hij gaf de brief mee aan Elasa, zoon van Safan, en aan Gemaria, zoon van Chilkia, die als gezanten van koning Sedekia van Juda naar koning Nebukadnessar van Babel gingen. Zo spreekt de Heer van de machten, de God van Israël, tegen alle ballingen die ik uit Jeruzalem naar Babel heb gevoerd. U moet huizen bouwen en daarin gaan wonen, tuinen aanleggen en er de opbrengst van eten. U moet trouwen en kinderen krijgen.
Vrouwen kiezen voor uw zonen en uw dochters uithuwelijken, die op hun beurt weer kinderen krijgen. Zorg dat u daar groter wordt in aantal, niet kleiner. Zet u in voor de welvaart van de stad waarheen ik u verbannen heb, en bid voor haar tot de Heer, want van haar welvaart hangt uw welvaart af. Zo spreekt de Heer van de machten, de God van Israël. Laat u niet misleiden door de profeten en de waarzeggers die er onder u zijn. Luister niet naar hun dromen. Ze misbruiken mijn naam om leugens te verkondigen. Ik heb hen niet gezonden. Godspraak van de Heer. Want zo spreekt de Heer. Pas wanneer de 70 jaar van Babel voorbij zijn, trek ik mij uw lot weer aan. Ik vervul de belofte die ik u deed en breng u terug naar deze plaats. Ik ken de plannen die ik met u heb, Godspraak van de Heer. Ze hebben uw heil op het oog, niet uw ongeluk, en een hoopvolle toekomst. Als u mij aanroept en tot mij bidt, zal ik u verhoren. Als u mij zoekt, met heel uw hart zoekt, zult u mij vinden. Dan laat ik mij vinden, Godspraak van de Heer. Ik herstel u weer in uw vroegere staat. Uit de versnippering over alle volken en plaatsen breng ik u weer samen, Godspraak van de Heer. Ik breng u terug naar deze plaats waaruit ik u heb weggevoerd. Zo spreekt de Heer tegen de koning die op de troon van David zit en tegen alle mensen van deze stad, uw volksgenoten, die niet met u in ballingschap zijn gegaan. Zo spreekt de Heer van de machten. Ik stuur het zwaard, de honger en de pest op hen af. Ik behandel hen als slechte vijgen, te slecht om te eten. Ik achtervolg hen met zwaard, honger en pest. Ik maak hen tot een schrikbeeld voor alle koninkrijken op aarde, een vloek, een verschrikking, een mikpunt van spot en van vernedering, bij de volken waaronder ik hen verspreid heb, omdat ze niet naar mij hebben geluisterd, Godspraak van de Heer. Telkens opnieuw heb ik mijn dienaren, de profeten, naar u gezonden. Maar u hebt niet geluisterd, Godspraak van de Heer. Luister eindelijk naar het woord van de Heer, nu ik u uit Jeruzalem naar Babel heb verbannen. Omdat u zegt, de Heer heeft ons ook in Babel profeten gegeven. Daarom, zo spreekt de Heer van de machten, de God van Israël, tot Achab, zoon van Kolaja, en tot Sitkia, zoon van Mahaseja. Lever ik degenen die mijn naam misbruiken om leugens te verkondigen uit aan koning Nebukadnessar van Babel, die hen voor uw ogen zal doden. De ballingen van Juda in Babel zullen dan ook als verwensing zeggen: Moge de Heer met u doen wat hij met Sitkia en Achab deed, die door de koning van Babel op het vuur zijn geroosterd. Zij hebben een schanddaad in Israël bedreven en hebben overspel gepleegd met vrouwen van anderen. Ze hebben mijn naam misbruikt om leugens te verkondigen, zonder enige opdracht van mij. Ik weet wat ik zeg. Ik ben getuige. Godspraak van de Heer. Tegen Semaja de Nechelamiet moet u zeggen: Zo spreekt de Heer van de machten, de God van Israël. U hebt op eigen gezag aan de bevolking van Jeruzalem, aan de priester Sefania, zoon van Mahaseja, en aan de overige priesters de volgende brief gezonden. De Heer heeft u tot priester aangesteld in plaats van Jojada, om toezicht te houden in het huis van de Heer,
en om iedere idioot die zich als profeet uitgeeft in het blok te zetten en in boeien te slaan. Waarom bent u dan niet opgetreden tegen Jeremia, de Anatotiet, die zich bij u voor profeet uitgeeft? Nu heeft hij ons in Babel een brief gestuurd waarin hij zegt: het duurt nog lang. U moet huizen bouwen en daarin gaan wonen, tuinen aanleggen en er de opbrengst van eten. Toen de priester Sefania deze brief voorlas aan de profeet Jeremia, kwam het woord van de Heer tot hem: stuur een brief aan alle ballingen en zeg hun: zo spreekt de Heer over Semaja, de Nechelamiet. Omdat Semaja bij u als profeet optreedt zonder dat ik hem gezonden heb, en omdat hij bij u ijdele hoop wekt. Daarom, zo spreekt de Heer, zal ik Semaja uit Nachlam en zijn nageslacht straffen. Geen van zijn nakomelingen zal onder mijn volk blijven leven of de weldaden zien die ik het ga bewijzen. Godspraak van de Heer. Want hij heeft opstand tegen de Heer gepreekt. Daniël hoofdstuk 10. Wees niet bang, Daniël. In het derde regeringsjaar van Kores, de koning van Perzië, kreeg Daniël, die Belteshazzar genoemd wordt, een openbaring. Deze openbaring was betrouwbaar, maar moeilijk te begrijpen. Hij schonk er al zijn aandacht aan, en zo werd hem door een visioen inzicht verleend. In die tijd rouwde ik, Daniël, 3 weken lang. Ik at geen smakelijke spijzen. Vlees en wijn raakte ik niet aan. En ik zalfde mij niet voordat die 3 weken verlopen waren. Op de 24e dag van de eerste maand bevond ik mij aan de oever van de grote rivier, de Giddekel. Toen ik mijn ogen opsloeg, zag ik een man staan, in linnen gekleed en met een gordel van het fijnste goud om de lendenen. Zijn lichaam leek op topaas en zijn gezicht lichtte op als de bliksem. Zijn ogen waren vurige fakkels. Zijn armen en benen glansden als gepolijst brons en zijn stem was zo luid als het geschreeuw van een menigte. Alleen ik, Daniël, zag die verschijning. De mannen die bij me waren, zagen hem niet, maar wel overviel hen een grote angst. Ze namen de vlucht en verborgen zich. Zo bleef ik alleen achter. Door het zien van deze grootse verschijning voelde ik mijn krachten afnemen. Mijn gelaatskleur verbleekte en ik was tot niets meer in staat. Ik hoorde hem spreken, maar terwijl ik probeerde naar hem te luisteren, verloor ik het bewustzijn en viel op de aarde. Een hand raakte mij aan en ik beefde ervan, terwijl ik mij op mijn knieën en handen oprichtte. Toen zei de man tegen mij: Daniël, bevoorrechte man, let op de woorden die ik u ga zeggen en ga rechtop staan, want ik heb een boodschap voor u. Op zijn woord stond ik bevend op. Hij vervolgde: wees niet bang, Daniël, want vanaf de eerste dag dat u zich voorgenomen had om u voor God te vernederen en zo inzicht te krijgen, is uw gebed verhoord en ben ik op weg gegaan om aan uw verzoek te voldoen. Maar de vorst van het koninkrijk Perzië heeft mij 21 dagen tegengehouden, tot Michaël, een van de voornaamste vorsten, mij te hulp kwam. Toen was ik daar, bij de koningen van Perzië, niet meer nodig. En kon ik naar u toekomen, om u mee te delen wat er met uw volk in de verre toekomst zal gebeuren. Want ook dit visioen betreft de toekomst. Terwijl hij dat zei, stond ik sprakeloos naar de grond te staren.
totdat iemand die op een mens leek, mijn lippen aanraakte. Toen kon ik mijn mond weer opendoen en spreken. Ik zei tegen degene die voor mij stond: Heer, door dit visioen ben ik heel erg angstig geworden en zijn mijn krachten afgenomen. Hoe zou ik dan, ik die slechts de knecht van u, mijn Heer, ben, kunnen spreken met u, mijn Heer? Ik heb geen kracht meer en kan nauwelijks ademhalen. Opnieuw raakte diegene die op een mens leek mij aan en gaf mij kracht. En hij zei: Wees niet bang, bevoorrechte man. Ik wens u heil toe. Wees sterk, wees sterk. En terwijl hij dat zei, voelde ik mijn krachten weer opleven en ik zei: Spreek, Heer, want u hebt mij kracht gegeven. Toen vroeg hij: Weet u waarom ik naar u toegekomen ben? Dadelijk moet ik terug om de strijd met de vorst van Perzië weer op te nemen. En als ik daarmee klaar ben, dan komt de vorst van Griekenland aan de beurt. Maar eerst zal ik u vertellen wat er geschreven staat in het boek van de waarheid. In mijn strijd tegen deze vorsten helpt niemand mij, behalve uw vorst Michael. Hoofdstuk 11. In het eerste regeringsjaar van Darius de Medier heb ik hem geholpen en gesteund. Nu ga ik u de waarheid vertellen. De openbaring van de toekomst. Nog 3 koningen zullen over Perzië regeren. Dan komt de 4e, die alle anderen in rijkdom zal overtreffen. Omdat hij zich sterk voelt door zijn rijkdom, zal hij alles in beweging brengen tegen het koninkrijk Griekenland. Maar dan zal er een heldenkoning verschijnen, van wie de macht zich ver zal uitstrekken en die doet wat hij wil. Nauwelijks heeft hij de macht in handen, of zijn rijk wordt in stukken gebroken en naar de 4 windstreken verdeeld. Het komt niet aan zijn nakomelingen toe, en het zal ook niet de macht vertegenwoordigen die hij bezat, want zijn rijk wordt uiteengescheurd en aan anderen gegeven. Hoewel de koning van het zuiden machtig zal zijn, zal toch een van zijn generaals hem overvleugelen. Hij zal heersen en zijn macht zal zich ver uitstrekken. Na verloop van jaren zullen ze een verbond sluiten en de dochter van de koning van het zuiden zal naar de koning van het noorden gaan om de vrede te bevestigen. Maar zij zal haar invloed niet behouden. Omdat ook zijn gezag geen stand houdt, wordt zij gedood. Ook degenen die haar naar het noorden gebracht hebben, haar vader en haar man, komen in die tijd om het leven. In de plaats van haar vader komt een tak uit haar wortels. Die rukt op tegen het leger van de koning van het noorden, trekt zijn vesting binnen en laat hem zijn macht voelen. Zelfs hun eigen goden en beelden, hun kostbare voorwerpen van zilver en goud, zal hij als buit naar Egypte voeren. Als hij dan jarenlang de koning van het noorden met rust heeft gelaten, valt deze het rijk van de koning van het zuiden binnen, maar hij zal verslagen terugkeren. Dan rukt zijn zoon uit voor de strijd en brengt een grote legermacht op de been. Hij valt binnen en overspoelt met zijn leger als een stroom het land. Hij bereidt zich weer voor en dringt door tot de vesting van de koning van het zuiden. Verbeten rukt deze dan uit om de strijd aan te binden met de koning van het noorden. Hoewel die een groot leger op de been brengt, zal dat toch in handen vallen van de koning van het zuiden en worden weggevaagd. Die zal dan trots worden. Maar ook al velt hij er 10.000, zijn macht houdt geen stand. De koning van het noorden zal opnieuw een leger uitrusten,
groter dan het eerste. En na verloop van enige jaren, met een machtig leger en een geweldige vloot tegen hem optrekken. In die tijd zullen velen in opstand komen tegen de koning van het zuiden. Ook in uw eigen volk zullen misdadigers de kop opsteken en zo een voorspelling doen uitkomen. Maar ze komen ten val. De koning van het noorden zal binnenvallen, een wal opwerpen en een vesting innemen. De strijdkrachten van het zuiden zullen geen stand houden. Zelfs zijn keurtroepen zullen niet sterk genoeg zijn om weerstand te bieden. De aanvaller zal doen wat hij wil, omdat niemand hem kan tegenhouden. Zo zal hij, verwoestingen aanrichtend, vaste voet krijgen in het glorievolle land. Zijn streven is erop gericht het hele rijk van de koning van het zuiden in zijn macht te krijgen. Ten behoeve daarvan zal hij een vredesverdrag met hem sluiten en hem een vrouw geven om zo zijn rijk te gronde te richten. Maar hij zal niet in zijn opzet slagen en zijn plan mislukt. Dan zal hij zijn blikken richten op de kustlanden en een groot deel ervan veroveren. Maar een generaal zal aan zijn hoogmoedig optreden een einde maken, zonder dat hij die geleden vernedering kan wreken. Ten slotte zal hij zich keren tegen de vestingen in zijn eigen land, maar hij zal struikelen, vallen en verdwijnen. In zijn plaats zal iemand opstaan die een afperser naar de glorie van het koninkrijk zal zenden. Maar na enkele dagen zal hij worden gebroken, echter niet door woede of oorlog. Hij zal worden opgevolgd door een verachtelijk persoon. De grootsheid van het koningschap was hem niet verleend, maar door zijn onverwachte komst en zijn sluwe streken zal hij zich van de koninklijke macht meester maken. Hele legers zullen door hem worden weggevaagd en gebroken. Ook een vorst van het verbond laat hij verdwijnen. Nauwelijks heeft men zich bij hem aangesloten of hij pleegt bedrog. Zo weet hij omhoog te komen en machtig te worden, met behulp van een klein deel van het volk. Onverhoeds valt hij de meest vruchtbare streken van het land binnen en doet wat zijn vaderen en voorvaderen nooit gedaan hebben. De rijkdommen die hij rooft en buit maakt, deelt hij royaal uit onder zijn aanhangers. Zelfs tegen vestingen zal hij aanslagen beramen, maar slechts voor een tijd. Dan richt hij zijn kracht en zijn aandacht op de koning van het zuiden, tegen wie hij met een groot leger oprukt. Ook de koning van het zuiden bereidt zich voor op de strijd. Maar ondanks zijn uitermate groot en sterk leger kan hij geen stand houden, omdat men tegen hem samenzweert. Zijn eigen tafelgenoten bewerken zijn ondergang. Zijn leger wordt weggevaagd en er vallen veel doden. Hoewel beide koningen aan dezelfde tafel plaatsnemen, voeren ze tegen elkaar kwaad in het schild en proberen ze elkaar te misleiden. Maar zonder resultaat, want het einde komt pas op de vastgestelde tijd. Met grote rijkdommen keert de koning van het noorden naar zijn land terug. Maar voor hij terugkeert, voert hij de boze plannen uit die hij koestert tegen het heilig verbondsvolk. Op een bepaald tijdstip valt hij opnieuw het zuiden binnen. Maar de tweede keer zal het niet gaan zoals de eerste. Want de schepen van de Kittiërs zullen tegen hem uitvaren, zodat hij ontmoedigd moet terugkeren. Op zijn terugweg koelt hij daadwerkelijk zijn woede op het heilig verbond, door opnieuw zijn belangstelling te laten uitgaan naar diegenen die het heilig verbond verzaken. Door hem gezonden troepen zullen de tempelburcht schenden, een einde maken aan het dagelijks offer en de huiveringwekkende gruwel oprichten. Degenen die het verbond slecht onderhouden
probeert hij door vleierijen tot afvalligheid te brengen. Maar het volk dat zijn God kent, is sterk en weerstaat de verleiding. De wijzen onder het volk proberen de massa tot inzicht te brengen. En daarom worden er een tijd lang wijzen gedood door zwaard en vuur, door kerker en roof. Maar wanneer zij worden aangevallen, wordt er door enkelen hulp geboden. En dan zullen velen doen alsof ze zich bij hen aansluiten. Sommigen van de wijzen worden gedood om gelouterd, gezift en gezuiverd te worden, tot de eindtijd komt, want die blijft nog een poos uit. De koning zal doen wat hij wil. In zijn hoogmoed zal hij zich verheffen boven welke god ook, en tegen de god der goden zal hij ongehoorde dingen zeggen. Toch zal hij welzijn genieten, totdat de toren ten top gestegen is. Dan wordt uitgevoerd wat besloten is. Zelfs voor de goden van zijn voorvaderen en de lievelingsgod van de vrouwen heeft hij geen achting. Geen enkele god ontziet hij, maar hij zal zich boven iedereen uittillen en zich vereenzelvigen met de god van de burchten die hij vereert. Een god die zijn voorvaderen niet gekend hebben, zal hij eren met goud en zilver, edelstenen en kostbaarheden. Met de vreemde god sticht hij sterke steden. Degenen die deze god erkennen, overlaat hij met eer. Hij laat ze over velen macht uitoefenen en geeft hun grond als beloning. Maar in de eindtijd zal de koning van het zuiden met hem in botsing komen. De koning van het noorden zal op hem afstormen met wagens, ruiters en veel schepen. Dan zal hij landen binnenvallen en op zijn doortocht zal hij ze verpletteren. Ook het glorievolle land zal hij binnendringen en tienduizenden zullen vallen. Maar Edom, Moab en de kern van de Ammonieten zullen aan zijn aanval ontkomen. Dan strekt hij zijn hand uit naar de landen en Egypte zal er niet aan ontsnappen. Hij verovert de schatten aan goud, zilver en allerlei kostbaarheden van Egypte. Ook Libiërs en Ethiopiërs voert hij mee in zijn stoet. Maar dan zullen geruchten uit het oosten en het noorden hem alarmeren. En woedend rukt hij weer uit om velen te verdelgen en te vernietigen. Hij zal zijn legers opslaan tussen de zee en de heilige glorierijke berg. Dan komt hij aan zijn einde, zonder dat iemand hem bijstaat. Spreuken hoofdstuk 16, versen 13 tot en met 16. Een koning vindt zijn genoegen in oprechte taal. En wie rechtschapen spreekt, heeft hij lief. De woede van een koning is een boodschapper van de dood. Maar een wijs man brengt hem tot bedaren. In het stralende gelaat van de koning ligt het leven. Zijn gunst is als een wolk die lenteregen brengt. Wijsheid verwerven is zoveel beter dan goud. Inzicht verwerven is te verkiezen boven zilver.

Beste luisteraars, welkom terug in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 243. En wij hebben zo net Jeremia hoofdstukken 28 en 29, Daniël hoofdstukken 10 en 11 en Spreuken hoofdstuk 16, versen 13 tot en met 16 gelezen. Wij sluiten deze leesdag af met een citaat van de heilige Bernardus. In het begin, zo luidt het, was het woord. De bron borrelt al op, maar vloeit intussen nog in zichzelf terug. Vervolgens, het woord was bij God, want het woonde inderdaad in het ontoegankelijke licht. Eveneens vanaf den beginne sprak de Heer. Mijn gedachten zijn gedachten van vrede en niet van onheil. Jeremia hoofdstuk 29, vers 11. Maar uw denken, Heer, blijft binnen u besloten. Wat gij denkt, weten wij niet. Want wie kende de gedachten van de Heer en wie was zijn raadsman? Daarom daalde uw gedachte van vrede af en ging over tot het werk van vrede. Het woord is vlees geworden en woont nu onder ons. Het woont inderdaad krachtens het geloof in ons hart. Het woont in onze herinnering. Het woont in ons denken. Ja, het is zelfs afgedaald tot onze verbeelding, ons voorstellingsvermogen. Want wat voor denkbeeld kon de mens voordien maken van God, afgezien van de mogelijkheid in de geest een afgodsbeeld te maken? Onvatbaar was God, en ontoegankelijk, onzichtbaar en geheel onvoorstelbaar. Voortaan echter wil hij omvat worden, gezien worden. Hij wil het voorwerp worden van ons voorstellingsvermogen. Beste luisteraars, zo zijn wij aangekomen aan het einde van deze uitzending. Morgen gaan wij verder, dan zijn wij dag 244 en lezen wij Jeremia hoofdstuk 30, Daniël hoofdstukken 12 en 13 en Spreuken hoofdstuk 16, versen 17 tot en met 20. Hartelijk bedankt om nog altijd met ons mee te lezen. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen voor dag 244.

beste luisteraars, van harte welkom bij Radio Maria. De meimaand staat in het teken van de Mariathonmaand, waarbij we onze harten openen voor de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Help ons om het evangelie overal te verkondigen, in elk land op deze aarde. En dit kan door ons te steunen op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We wensen u een mooie meimaand, Mariamaand en Maria.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en bemediteren de glorierijke mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste glorierijke mysterie. Jezus verrijst uit de doden. Na de Sabbat, bij het aanbreken van de eerste dag der week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria naar het graf kijken.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op den hemel. Na deze woorden blies hij over hen en zei, ontvangt de Heilige Geest, aan wie je de zonden vergeeft, zijn ze vergeven, en aan wie je ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde glorierijke mysterie. De Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Terwijl hij met hen at, beval hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar de belofte van de Vader af te wachten, die gij van mij hebt vernomen.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op een aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel opgenomen. Alle geslachten prijzen mij zalig, omdat de Heer, die machtig is, zo grote dingen aan mij deed. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel gekroond. Er verscheen een groot teken aan de hemel, een vrouw bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Amen.

0: Radio Maria.
1: En zo is het, beste luisteraars, tijd geworden voor het Regina Caeli. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Regina Caeli, letare, alleluia.
3: Quia quae meruisti portare, alleluia.
1: Resurrexit sicut dixit, alleluia.
3: Ora pro nobis Deum, alleluia.
1: Gaudet letare Virgo Maria, alleluia.
3: Quia surrexit Dominus fere, alleluia.
1: Oremus. Deus qui per resurrectionem filii tui Domini nostri Iesu Christi mundum letificare dignatus es, presta quesumus ut per eus senetricem Virginem Mariam perpetui capiamus gaudia vitae, per eundem Christum Dominum nostrum.
2: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: De Psalmen. Psalm 51, versen 1 tot en met 21. Voor de leider van de muzikanten een zangstuk op naam van David. Toen de profeet Nathan naar hem toegekomen was, na Davids omgang met Bathseba. Wees mij genadig, God die liefde bent. U, grenzeloze barmhartigheid, wis uit wat ik heb misdaan. Was mij schoon van schuld, reinig mij van mijn zonde. Ik beken, ik heb mij misdragen. Mijn zonde klaagt mij voortdurend aan. Tegen u alleen heb ik gezondigd. Ik heb gedaan wat in uw ogen slecht is. Waarachtig, uw vonnis is terecht. Uw oordeel blijft onaanvechtbaar. Ik ben schuldig vanaf mijn geboorte. Mijn moeder werd in zonde zwanger van mij. Waarheid wenste u in het donker van de schoot. U liet mij, verborgen nog, wijsheid kennen. Reinig mij met hyssop en ik zal schoon zijn. Was mij en ik zal witter dan sneeuw zijn. Laat blijdschap weer vol op mijn deel zijn. En laat mijn gebeente dat door u werd gebroken gaan dansen. Wend uw ogen af van mijn zonde. Wis al mijn schulden uit. God, schep in mij een zuiver hart. Vernieuw mijn geest. Maak hem standvastig. Verstoot mij niet. Weg van uw gelaat. Neem uw Heilige Geest niet weg van mij. Heer, geef mij de vreugde van uw verlossing. Sterk mij met uw grootmoedige geest. Dan zal ik verdwaalden uw weg kunnen wijzen. Dan keren zondaars tot u terug. Verlos mij uit mijn sprakeloosheid. O God, die mijn redder bent. En mijn tong zal uw goedheid loven. Heer, open mijn lippen en mijn mond zal uw lof verkondigen. U wenst toch immers geen slachtoffers? U vindt toch geen voldoening in brandoffers? Een berouwvolle geest is een offer voor God. Een rouwmoedig, vermorzeld hart zult u, o God, niet verwerpen. Schenk aan Sion weer geluk. Dat is toch uw diepste verlangen. Bouw Jeruzalems muren weer op. Dan zullen zijn offers u zeker tevreden stellen. Ontstoken en verteerd volgens voorschrift liggen jonge stieren weer op uw altaar.

De psalmen. Psalm 52, versen 1 tot en met 11. Voor de leider van de muzikanten een kunstig lied op naam van David. Toen Doeg de Edomiet Saul was komen melden, David is het huis van Achimelech binnengegaan. Waarom roemt u uw wangedrag, hoge Heer die God bespot? U bent voortdurend uit op misdaad. Uw tong is zo scherp als een scheermes, bedrieger. Boven deugd hebt u ondeugd verkozen en leugen boven eerlijke taal. Verwarring stichten, daar houdt u van, met uw tong vol bedrog. Maar God krijgt u klein, voorgoed. Hij grijpt u en sleurt u weg uit uw tent. Hij woelt al uw wortels omhoog, los uit de aarde die leven geeft. Vol ontzag zien rechtvaardigen dit aan. Ze zullen om hem lachen. Dat is nu de mens die God niet erkent als zijn veilige vesting. Hij vertrouwt op zijn overvloed en door misdaad maakt hij zich sterk. Maar ik ben als een groene olijfboom die in het huis van God staat. Ik vertrouw op de liefde van God voor altijd en voor eeuwig. Ik zal u voor altijd danken, omdat u zo krachtig bent opgetreden. Ik zal u verkondigen in het bijzijn van al uw getrouwen.

De psalmen. Psalm 53, versen 1 tot en met 7. Voor de leider van de muzikanten in smartelijke omstandigheden. Een kunstig lied op naam van David. De dwaas zegt bij zichzelf: er bestaat geen God. Zij doen slechte, schandelijke dingen. Een goed mens vind je niet meer. God ziet neer vanuit de hemel. Hij speurt de mensen af of er ergens een wijze is. Iemand die zoekt naar God. Maar iedereen zit op een dwaalspoor. Het is één verdorven bende. Een goed mens vind je niet meer, niet één. Beseffen die boosdoeners dat dan niet? Zij verteren mijn volk alsof het hun brood is. En nooit roepen zij de Heer aan. Ineens worden ze geslagen met schrik, met een schrik die zij vroeger niet kenden. God verspreidt het gebeente van je belagers. Je kunt hen beschamen, omdat God hen verwierp. Mocht er uit Sion redding dagen voor Israël. Laat Jacob weer blij zijn en Israël juichen, als God het tij voor zijn volk doet

als ik u ontmoet, mijn God. In de zachte stilte. U bent hier. Dat is genoeg. U bent genoeg.

De psalmen. Psalm 54, versen 1 tot en met 9. Voor de leider van de muziek.

Talen staan mij naar het leven. Zij rekenen niet met God. Maar zie, mijn helper is God. De Heer staat mij bij. Laat het kwaad op mijn vijand terugvallen. Sla hem neer, dat hebt u beloofd. Dan breng ik u offers met hart en ziel. Zal ik uw naam eren, die goedheid is. Uit alle nood bevrijdt hij mij. Met leedvermaak zie ik het lot van mijn vijand.

De Psalmen. Psalm 55, versen 1 tot en met 24. Voor de leider van de muzikanten, een kunstig lied bij snarenspel op naam van David. Luister, o God, naar mijn gebed. Houd u niet doof voor mijn smeken. Geef me aandacht en antwoord mij, want ik steun. Ik kreun en ik raak op drift, onder al dat tieren van de vijand, die stekende ogen van de boze. Ja, zij storten ellende over mij uit, en woedend

hangen ze achter mij aan. Mijn hart krimpt ineen in mijn borst. Dood en verschrikking vallen over mij heen. Vrees en beven bevangen mij. Schrik heeft mij overweldigd. Had ik maar vleugels als een duif, dan kon ik wegvliegen en ergens anders wonen. Ver weg zou ik vliegen, ver weg. Een heenkomen zoeken in de woestijn. Haastig zou ik een schuilplaats zoeken voor rukwind en huilende storm. Heer, zaai verdeeldheid onder hen en breng hun spraak in verwarring. Ik bespeur in de stad slechts tweedracht en geweld. Zij houden de wacht op haar muren. Zij trekken rond bij dag en bij nacht. In het hart van de stad woont misdaad en verdriet. In het hart van de stad heeft begeerte de macht. Geweld en bedrog houden het marktplein bezet. Maar niet mijn vijand spot met mij. Dat zou ik nog kunnen verdragen. Mijn haters zetten mij niet voor schut. Die zou ik wel kunnen ontlopen. Maar jij, een mens uit mijn kring, mijn vriend, mij zo vertrouwd. Ons samen zijn was een genot. We liepen in Gods huis tezamen onder de velen. Dat de dood hen plotseling zou verrassen, dat ze levend in het dodenrijk tuimelen, want ze zijn slecht, door en door slecht. Maar ik roep God aan en de Heer zal mij redden. Ik steun en ik kreun 's avonds, 's ochtends, 's middags. Als ik kreun in de middag, zal Hij luisteren naar mijn stem. Hij redt mij heel huids uit de strijd. Hoe velen zich ook tegen mij keren. God zal hen horen en van antwoord dienen. Hij die daar troont van oudsher. Zij willen immers niet van ophouden weten. Zij weigeren God hun ontzag. Wie slaat toch de hand aan zijn vriend? Wie verbreekt zo'n heilige band? Zijn mond is zo glad als boter, maar eigenlijk wil hij vechten. Zijn woord is zo zacht als olie, maar pas op, het mes is getrokken. Geef al uw zorgen over aan de Heer. Hij zal je leven dragen. Hij laat niet toe, in eeuwigheid niet, dat de rechtvaardige valt. En u, o God, laat hij neer in de diepe put van de dood. Die mensen van moord en bedrog, die de helft van hun dagen niet halen. Maar ik vertrouw op u.

De psalmen. Psalm 56, versen 1 tot en met 14. Voor de leider van de muzikanten, bij onderdrukking door vreemde machten, opnaam van David, vanwege een gelofte toen de Filistijnen hem in Gat gevangen hadden genomen. Ontferm u, o God, want ze jagen op mij. Dag in, dag uit bevechten ze mij. Ze drijven mij in het nauw. Mijn vijanden jagen op mij heel de dag. Met velen, velen vallen zij aan. Allerhoogste, in bange dagen vertrouw ik op u. Op God, wiens woord ik prijs. Ik vertrouw op God. Ik hoef geen angst te hebben. Wat kunnen mensen van vlees en bloed mij doen? Hun woorden kwetsen mij dag in, dag uit. Hun duister denken is tegen mij. Ze vallen mij aan. Ze loeren op mij. Ze volgen mijn stappen en azen op mijn leven. Een leven van slechtheid en dan nog ontsnappen? Nee, God, sla dat volk in uw woede. U, die de maat van mijn klagen kent, vang in uw kruik mijn tranen op en stel dat alles te boek. Op de dag dat ik roep, zullen mijn vijanden wijken. Ik weet zeker, God is met mij. Op God, wiens woord ik prijs, op de Heer, wiens woord ik prijs, op God vertrouw ik. Ik hoef geen angst te hebben. Wat kunnen mensen mij doen? O God, ik erken mijn geloften aan u. Ik zal ze volbrengen als dank aan u. Wanneer u mij hebt gered van de dood, mijn voeten bewaard voor vallen, dan mag ik weer leven onder Gods oog en is licht en geluk mijn deel.

voor de leider van de muzikanten bij een verwoesting. Op naam van David vanwege een gelofte, toen hij voor Saul een spelonk invluchtte. Wees mij genadig, God, wees mij genadig. Ik wil bij u schuilen. Schuilen onder de schaduw van uw vleugels, tot het gevaar is geweken. Tot God roep ik, tot de Allerhoogste, de God die voor mij opkomt. Zend uit de hemel uw hulp en uw redding. Beschaam wie op mij jaagt, dat God zijn liefde en trouw zal zenden. Ik bevind me tussen de leeuwen, die mensen verslinden, met tanden als lansen en pijlen, met een tong zo scherp als een zwaard. Verhef u boven de hemel, o God. Laat over heel de aarde uw glorie stralen. Ze hebben een strik voor mijn voeten gelegd, om listig mijn leven te vangen. Ze hebben een kuil voor mij gegraven, om er zelf in te vallen. Mijn hart staat klaar om te zingen en te spelen. Mijn hart staat klaar. Word wakker, mijn ziel. Harp en citer, word wakker. Ik ga de dageraad wekken. U, Heer, wil ik prijzen onder de volken. Over u wil ik zingen bij alle naties. Want tot aan de hemel reikt uw liefde. Tot in de wolken reikt uw trouw. Verhef u boven de hemel, o God. Laat over heel de aarde uw glorie stralen.

De Psalmen. Psalm 58, versen 1 tot en met 12. Voor de leider van de muzikanten bij een verwoesting, op naam van David vanwege een gelofte. U, goddelijke heren, spreekt u werkelijk recht? Weegt u eerlijk uw oordeel over de mensen? Nee, met opzet pleegt u de misdaden op aarde. Uw weegschaal slaat door naar het geweld. Ontaard zijn die schurken vanaf de moederschoot. Dwaallichten, leugenaars vanaf hun geboorte. Hun gif lijkt op het gif van een slang, van een dove slang die de oren sluit. Zij wil de stem van de bezweerders niet horen. Hoe bedreven zij in hun kunst ook zijn. God, sla hun tanden stuk in de mond. Breek het gebit van die leeuwen, Heer. Zij moeten wegvloeien als weggegooid water. Zij moeten vergaan als gras dat met voeten getreden wordt. Verslijmen als slakken die smelten. Als een miskraam die het zonlicht nooit ziet. Uw woede blaast ze weg, ongemerkt, als dorens van een struik. Vandaag nog groen en morgen verdord. Verheugd ziet de rechtvaardige dit wraakgericht aan. Zijn voeten waden in het bloed van de bozen.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: De psalmen. Psalm 59, versen 1 tot en met 18. Voor de leider van de muzikanten bij een verwoesting. Op naam van David, vanwege een gelofte, toen Saul het huis liet bewaken om hem te kunnen doden. Red mij van mijn vijanden, mijn God. Onttrek mij aan degenen die mij bedreigen. Red mij van degenen die het kwaad bedrijven. Bevrijd mij van hen die geweld gebruiken. Want kijk hoe ze op mij loeren, mij in woeste drift bespringen. En niet om mijn misdaad, mijn zonde, Heer. Nee, om mijn onschuld stormen zij aan en dringen zij op rondom mij. Ontwaak, zie wat er met mij gebeurt. God van de machten bent u toch, Heer. Sta op, Israëls God, bestraf alle volken. Spaar die goddeloze schenders niet. Avond aan avond komen zij terug, blaffend en huilend als honden, sluipen zij rondom de stad. Zij braken van alles uit hun bek. Met hun tong als een getrokken zwaard, immers, geen God die ons hoort. Maar u moet om hen lachen, Heer. Alle volken zijn bespottelijk voor u. Mijn kracht, ik vertrouw op u, want u, o God, bent mijn vesting. Mijn genadige God komt mij tegemoet. Tot mijn vreugde slaat hij mijn vijand neer. Dood hen, o God, of mijn volk valt u af. Stoot hen omver, u die machtig bent. Stuur hen naar het dodenrijk, Heer, ons schild. Verstrik hen in hun eigen waan. In het zondige woord van hun lippen en mond, in de leugen en vloek die zij spreken. Reken met hen af in uw woede. Reken met hen af tot ze niet meer bestaan. Tot iedereen weet, Jacobs God regeert tot de uiterste grens van de aarde. Avond aan avond komen zij terug, blaffend en huilend als honden, sluipen zij rondom de stad. Op zoek naar voedsel zwerven zij rond. Zij grommen, zolang ze niet zijn voldaan. Maar ik zal uw kracht bezingen, uw genade in de ochtend prijzen. U immers, u bent mijn vesting, mijn schuilplaats in tijden van nood. Mijn kracht, u wil ik loven. Ja, God is mijn vesting, de God die mij genadig is.

De psalmen. Psalm 60, versen 1 tot en met 14. Voor de leider van de muzikanten op een instrument uit Susan. Een getuigenis vanwege een gelofte op naam van David bij het onderwijs. Toen David met Aram Naharaim en Aram Soba in oorlog was en Joab op zijn terugtocht 2000 man van Edom versloeg. O God, u hebt ons verstoten, gebroken. Uw laaiende woede blijft duren. U hebt het land laten schokken en scheuren. Het ligt geteisterd, het valt uiteen. U hebt uw volk een hartgelag laten proeven en ons wijn laten drinken die ons liet duizelen. Hef de banier voor degenen die u vrezen, waaromheen zij stand houden tegen de schutters. Zorg toch dat uw vrienden worden gered. Laat uw rechterhand ons helpen. Geef ons antwoord. En God sprak in zijn heiligdom. Juichend zal ik Sichem verdelen, de meetlat leggen op het dal van Sukkot. Gilead en Manasse zijn van mij. Ephraim is een helm voor mij. Juda is voor mij een scepter. Moab moet mijn waskom zijn. Mijn voetzool zet ik op Edom. Ik schreeuw triomf over Filistea. Wie brengt mij naar de versterkte stad? Wie voert mij binnen in Edom? U toch, o God, die ons had verstoten en niet langer meer optrok met onze legers. Sta ons bij tegen de vijand, want hulp van mensen is nutteloos. Samen met God staan wij sterk. Hij zal onze vijand vertrappen.

als ik het weer probeer. En wilt u met mij meegaan als ik het weer probeer?

De psalmen. Psalm 61, versen 1 tot en met 9. Voor de leider van de muzikanten een lied bij snarenspel, op naam van David. Hoor, mijn God, hoe ik roep. Luister aandachtig naar mijn gebed. Ik roep tot u van de rand van de aarde. Mijn hart gaat het begeven. Neem mij mee naar de rots daar ver boven mij. U bent toch mijn schuilplaats, mijn bastion tegen elke vijand. Laat mij voor altijd in uw tent wonen. Schuilen onder de schaduw van uw vleugels. U, God, hoort mijn geloften. U behandelt mij als degenen die uw naam vrezen. Voeg dagen toe aan de dagen van de koning, generatie op generatie aan zijn jaren. Laat hem altijd voor uw aanschijn tronen. Laat liefde en trouw hem bewaren. Zo zal ik voor altijd uw naam bezingen, dag aan dag mijn geloften volbrengen.

De psalmen. Psalm 62, versen 1 tot en met 13. Voor de leider van de muzikanten, bestemd voor Jedutun. Een zangstuk op naam van David. Alleen bij God is mijn ziel gerust. Alleen van Hem komt mijn redding. Hij alleen is mijn rots en redder. Mijn hoge vesting, ik zal nooit vallen. Hoe lang nog stormen jullie op iemand af? Proberen jullie hem gezamenlijk te vermorzelen, als een overhellende muur, als een omgestoten omheining? Hun enige plan is hem neer te slaan. Zij scheppen genoegen in leugens. Zij zegenen met hun mond, maar in hun hart vervloeken ze mij. Alleen bij God is mijn ziel gerust. Alleen van Hem komt mijn verwachting. Hij alleen is mijn rots en redder, mijn hoge vesting. Ik zal niet vallen. Bij God ligt mijn redding en goede naam. God is mijn rots, mijn sterkte, mijn schuilplaats. Vertrouw op Hem, mijn volk, voor altijd. Stort uw hart voor Hem uit. God is de plek waarheen wij vluchten. Mensen zijn niets. Mensen zijn leugens. Zij schieten omhoog als de schaal hen weegt. Zelfs allen tezamen zijn ze minder dan niets. Stel geen vertrouwen in tirannie. Vergooi jezelf niet aan stelen en roven. En als je rijkdom tot overmaat groeit, verpand daaraan dan nooit je hart. Eén ding heeft God gezegd, twee dingen waren er te horen. Kracht is er bij God, bij U, Heer, is er liefde. U bent het die iedereen zijn daden vergeldt.

De psalmen. Psalm 63, versen 1 tot en met 12. Op naam van David, toen hij in de woestijn van Juda was. U bent mijn God, ik zoek naar u. Mijn ziel heeft dorst naar u. Mijn lichaam smacht naar u. Dor als een land dat snakt naar water. Zo kijk ik naar u uit in uw heiligdom. Uw kracht en uw heerlijkheid wil ik aanschouwen. Uw liefde is mij liever dan leven. Mijn lippen zingen van u. Zo wil ik u prijzen mijn leven lang. Met geheven handen uw naam herhalen. Dan heb ik de weelde die mijn hart begeert. En juichen mijn lippen van u. Zelfs op mijn bed moet ik aan u denken. Als ik waak in de nacht, ben ik bezig met u. Want u bent altijd mijn helper geweest. In de schaduw van uw vleugels was ik opgetogen. Mijn ziel hangt aan u, wil dicht bij u zijn. Uw rechterhand zal mij blijven vasthouden, maar dood aan degenen die mij naar het leven staan. Zij zullen in het diepst van de aarde belanden. Zij vallen ten offer aan het geweld van het zwaard. Zij vallen ten prooi aan de jakhals. Kijk, de koning mag zich in God verblijden. Iedereen die bij hem zweert, zal juichen, maar de leugenaar wordt de mond gesnoerd.

De psalmen. Psalm 64, versen 1 tot en met 11. Voor de leider van de muzikanten, een zangstuk op naam van David. Hoor mij, God, in mijn verwarring. Bescherm mijn leven, nu de vijand mij benauwt. Verberg mij voor die misdadige troep. Berg mij voor die schreeuwende schurken. Ze slijpen hun tong als een zwaard. Zij richten hun giftige woorden als pijlen. Vanuit een hinderlaag schieten zij de onschuldigen aan. Plotseling schieten ze op hem, onverwachts en onvervaard. Zij maken zichzelf sterk in boze plannen, bespreken hoe zij hun valstrik zullen zetten en zeggen, wie ziet er iets van? Wie brengt de volmaakte misdaad aan het licht? Het hart van de mensen is een moordkuil. God schiet daarom op hen met zijn pijlen. Dan raken ook zij onverwachts gewond, verstrikt in hun eigen woorden. Iedereen die het ziet, staat versteld. Alle mensen krijgen ontzag voor hem. Overal spreken zij van de ingreep van God en beseffen wat God heeft gedaan. Dan is de rechtvaardige blij om de Heer, tot wie hij zijn toevlucht nam. Wie oprecht is van hart, zingt zijn vreugde uit.

De psalmen. Psalm 65, versen 1 tot en met 14. Voor de leider van de muzikanten, een zangstuk op naam van David, een lied. Bij u kan men zingen en klagen, o God, die op de Sion woont. Bij u kan men zijn geloften volbrengen. Bij u, die gebeden verhoort. Tot u kan elke sterveling komen die zijn schuld wil belijden, hoe talrijk onze zonden ook zijn. U scheldt ze kwijt, u wilt ze vergeven. Gelukkig degene die u kiest om dichtbij te komen en in uw voorhof te wonen. Daar doen wij ons te goed aan de zegen van uw huis, de heilige glans van uw tempel. Ontzagwekkend is wat uw rechtvaardigheid voor ons doet, God, o God, die ons redt. U houdt alle einders in evenwicht, alle einders van aarde en zee. U hebt de macht om bergen te planten, u bent omgord met sterkte. U brengt de ziedende zee tot bedaren, de ziedende golven tot rust, evenals het tumult van de volken. En alle volken van heinde en verre hebben diep ontzag voor uw wonderen. Het oosten en westen brengt u in vervoering. Met gaven hebt u het land overladen. U hebt het rijkdom geschonken. Zorg voor zijn graan met uw waterstromen. Water uit de hemel, daar is het toch voor. Drenk de voren, effen de zoden, doorweek ze met regen, zegen het gewas. Maak dit jaar tot een kroonjaar van zegen, trek uw druipend spoor van overvloed. Dan gaan steppenweiden van vochtigheid druipen, staan heuvels omgord met juichend groen. De hellingen zien zwart, zwart van de kudden. De dalen gaan gekleed in golvend graan. Zij roepen en zingen elkaar toe.

De psalmen. Psalm 66, versen 1 tot en met 20. Voor de leider van de muzikanten, een lied, een zangstuk. Heel de aarde, juich voor God. Zing een lied op zijn heerlijke naam. Een loflied dat zijn glorie erkent. En het luidt, hoe ontzagwekkend zijn uw daden. De vijand zal voor uw almacht kruipen. Heel de aarde moet buigen voor u. Zingen voor u. Een lied zingen op uw naam. Kom en zie de werken van God, bij de mensen gevreesd door zijn daden. Hij heeft de zee begaanbaar gemaakt, en te voet trokken zij door de stroom. Laten wij ons om hem verheugen. In zijn almacht heerst hij over de wereld. Zijn ogen zijn op de volken gericht. Laat de opstandigen niet tegen hem opstaan. Naties, zegen dus onze God. Zing een loflied op hem. Hij is het die ons nieuw leven schenkt, die onze voeten voor struikelen behoedt. U, o God, hebt ons beproefd, gezuiverd, gezuiverd als zilver. U hebt ons in een vangnet gedreven. U hebt ons lichaam met lasten geplaagd. Mensen zijn over ons heen gereden. In vuur en water zijn wij beland. Maar u voerde ons weg naar overvloed. Nu treed ik uw huis met mijn brandoffers binnen. Nu kan ik voor u mijn geloften volbrengen, die mijn lippen beloofden. Mijn mond u toezegde in mijn nood. Ik draag vette dieren als brandoffer aan. En de rook van geofferde rammen, ook stieren en bokken bereid ik. Kom dan en luister naar mijn verhaal, iedereen die ontzag kent voor God. Luister naar wat Hij gedaan heeft voor mij. Nauwelijks had mijn mond Hem aangeroepen, of een loflied lag op mijn tong. Als ik diep in mijn hart zonden zou koesteren, dan had de Heer mij nooit verhoord. Maar God heeft mij verhoord, heeft geluisterd naar mijn bidden en smeken. God is gezegend. Mijn gebed heeft Hij niet afgewezen en zijn liefde heeft Hij mij niet ontzegd.

De psalmen. Psalm 67, versen 1 tot en met 8. Voor de leider van de muzikanten. Een zangstuk bij snarenspel, een lied. Wees ons genadig, schenk ons uw zegen. God, laat uw aanschijn over ons lichten, zodat men op aarde uw wegen zal kennen. Uw wegen betekenen welzijn, laat de volken dat zien. De volken zullen u danken, o God. Alle volken zullen u danken. De naties zullen verheugd om u juichen. U regeert de volken in rechtvaardigheid. U bestuurt alle naties op aarde. De volken zullen u loven, o God. Alle volken zullen u loven. De aarde brengt haar vruchten op. God, onze God, Hij zegent ons. God zegent ons. De einders van de aarde zullen ontzag hebben voor Hem.

60, versen 1 tot en met 36. Voor de leider van de muzikanten, op naam van David. Een zangstuk, een lied. Als God zich verheft, stuift de vijand uiteen. Vluchten zijn haters voor zijn aangezicht. Als rook verwaaiend op de wind. Als was versmeltend in het vuur. Zo kwijnen de bozen voor zijn aangezicht weg. Maar de rechtvaardigen zijn verheugd, breken uit in jubel voor God, en uitgelaten vieren zij feest. Zing voor God, zing een lied op zijn naam, maak ruim baan voor hem die door de steppen rijdt. Juich voor de Heer, want de Heer is zijn naam. Vader van wezen, beschermer van weduwen, dat is God in zijn heilige woning. God geeft de eenzamen een thuis en laat gevangenen ontsnappen. Maar opstandigen blijven in eenzaamheid achter. Bij uw uittocht, o God, aan het hoofd van uw volk, toen u voorttrok door de woestijn, beefde de aarde en viel een stortvloed uit de hemel neer, bij de aanblik van God, Sinaïs God, bij de aanblik van God, Israëls God. U geeft ons regen in overvloed. Uw land dat versmacht, laat u, God, herleven. Uw volk dat daar woont, laat u, God, herleven. Vanuit uw vrijgevigheid voor de armen. De Heer zendt een boodschap uit. In koor geven vrouwen dit blijde nieuws door. Gevlucht, gevlucht zijn koningen en legers. De thuisblijvers delen de buit met elkaar. Zelfs jullie die lui bij het kampvuur liggen. Duivenvleugels overtrokken met zilver. Duivenveren glanzend van groenig goud. Want de Almachtige jaagt de koningen op, zoals hij sneeuw op de Salmon laat stuiven. U, machtig gebergte, Basanmassief, met uw vele pieken, bergrug van Basan, veel toppig gebergte, waarom loert u met spijt naar de berg waar God wilde wonen, waar de Heer voor altijd verblijft? 10.000 wagens had God. Duizenden boogschutters had God. De Heer is in hun midden, op de Sinaï, in heiligheid. U bent opgestegen. U hebt gevangenen gemaakt en schatting gevorderd van de mensen, zelfs van opstandigen, om u er te vestigen, de Heer God. Gezegend is de Heer, de God van bevrijding, die dag aan dag onze lasten draagt. Die God is voor ons een God van bevrijding, de Heer die ons wegleidt uit de dood. Ja, God vermorzelt het hoofd van zijn vijanden, de harige schedel van degenen die in schuld leven. Zo spreekt de Heer. Ik haal hen uit Basan, uit de diepten van de zee als het moet, zodat uw voeten in het bloed van de vijanden waden. Zelfs de honden vreten kwijlend hun deel van de vijand. Wat een feestelijk gezicht is uw optocht, o God, die tocht naar de tempel van God, mijn koning. De zangers voorop, muzikanten daarachter, te midden van meisjes met de tamboerijn. Zij verheerlijken God in hun samenzang, de Heer, die de bron is van Israël. Vooraan loopt de jongste, loopt Benjamin. Dan volgen de groten van Juda in drommen. Groten van Zebulon, groten van Naftali. Uw God heeft beschikt. Bekrachtig met uw kracht, God, wat u voor ons bewerkt hebt. Vanwege uw tempel in Jeruzalem zullen koningen u hun geschenken brengen. Vaar uit,
tegen

het beest in het riet, die kudde stieren en kalveren van volken. Vertrap de volken die zweren bij zilver, verspreid de volken die zweren bij oorlog. Daar komen de vorsten uit Egypte al aan, en Kus strekt zijn handen uit naar onze God. Koningen van de aarde, zing God toe. Speel nu een lied voor de Heer, voor hem die rijdt in de hemel van de eeuwen. Hij laat zijn stem met machtig geluid weer klinken. Erken dat God de machtige is. Zijn verhevenheid stijgt boven Israël uit. Zijn macht reikt tot boven de wolken. Ontzagwekkend is God in uw heiligdom. Israëls God geeft zijn volk nieuwe moed. Die God zal gezegend zijn.

De psalmen. Psalm 69, versen 1 tot en met 37. Voor de leider van de muzikanten op instrumenten uit Susan, opnaam van David. Red mij, o God. Ik sta tot mijn nek in het water. Steeds dieper weggezakt in het slijk, heb ik geen grond meer onder mijn voeten. Ik ben in het diepe geraakt, en de kracht van de stroom sleurt mij mee. Mijn keel is moe geschreeuwd en schor. Mijn ogen blind van het uitzien naar mijn God. Talrijker dan het haar op mijn hoofd zijn zij die mij haten zonder reden, die mijn ondergang willen, groeien in aantal. Vijanden die mij bedriegen. Wat ik nooit heb gestolen, zou ik nog terug moeten geven. Ik ben een dwaas. U weet het, o God. Mijn schuld is voor u niet verborgen. Maar beschaam degenen die op u hopen, niet vanwege mij. Heer, Heer van de machten, o God, laat degenen die u zoeken, niet vanwege mij te schande staan. Want om u draag ik de smaad en kleuren mijn kaken rood van schaamte. Om u werd ik voor mijn broeders een vreemde, een onbekende voor mijn moeders kinderen. De ijver voor uw huis heeft mij verteerd. De smaad van hen die u smaden is op mij neergekomen. Hoe ik ook weende, hoe ik ook vastte, zij bleven maar spotten met mij. Al trok ik een boetekleed om mij heen, zij bleven hun schimpscheuten op mij richten. Ze zitten bij de poort en praten over mij. Zelfs dronkaards zingen een lied op mij. Daarom, o Heer, ga ik tot u bidden. Laat uw uur van genade over mij komen. O God, zo mateloos goed, antwoord mij. Mijn trouwe helper bent u. Help mij uit het slijk. Laat mij niet nog dieper zinken. Laat mij ontkomen aan wie mij haten en aan het diepe water. Laat geen waterstroom mij meesleuren en geen diepte mij verzwelgen. Geen grafput zijn muil om mij dichtslaan. Geef mij antwoord, Heer, zo genadig en goed. Keer u tot mij in uw grenzeloze ontferming. Wend uw gelaat niet van uw dienaar af. Ik zit zo beklemd. Geef mij spoedig antwoord. Kom naar mij toe. Kom mij verlossen. Verlos mij toch, ondanks mijn vijand. U kent toch mijn vernederend lot. U kent mijn schaamte, mijn schande. Mijn vijanden staan u voor ogen. Hun spot heeft mijn hart gebroken. Ik kom er niet overheen. Wie leeft met mij mee? Geen mens. Wie troost mij? Niemand te vinden. Ze mengen vergif in mijn eten. Ze geven mij zure wijn voor de dorst. Laat hun tafel voor hen een strik worden en voor hun vrienden tezamen met hen. Laat hun ogen verduisterd raken, zodat zij niet zien. En maak hun lendenen voorgoed krachteloos. Giet uw razernij over hen uit en laat uw laaiende woede hen treffen. Hun landgoed moet een eenzaam oord worden, waar niemand in zijn tent woont. Degenen die u hebt geslagen, trappen zij nog na. Zij vermeerderen de pijn van hen die u treft. Stapel bij hen daarom schuld op schuld en laat hen niet tot uw vriendenkring toe. Veeg hun naam weg uit het boek van het leven. Zij worden niet bij de rechtvaardigen vermeld. Maar ik, die in ellende en pijn leef, o God, laat uw hulp mij erbovenop helpen. Dan loof ik Gods naam met een lied van dank op zijn grootheid.
dat betekent voor de Heer meer dan een stier, meer dan wat hoeven en horens. Als de armen dat zien, zijn zij verheugd. Houd moed, jullie die zoeken naar God. De Heer schenkt misdeelden gehoor. Hij veracht de zijnen niet, al zijn ze geboeid. Hemel en aarde moeten hem loven, de zee met alles wat daarin beweegt. Want God zal Sion bevrijden, de steden van Juda herbouwen, zijn dienaren verhuizen naar hun bezit. Hun nazaten zullen het beërven, en degenen die verknocht zijn aan zijn naam, zullen daar